hier aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hek is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers en hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags Park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: Inge Timmer neemt stopt als burgemeester van Roosendaal en is kandidaat voor het burgemeesterschap van Ommen. Ze was sinds september 2025 waarnemend burgemeester. Roosendaal is al begonnen met het zoeken naar een sterke vervanger. Timmer hoopt in januari 2027 te vertrekken. Als ze wordt benoemd, kan ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Ommen worden. Maar zonder definitieve benoeming is haar toekomst onzeker. Roosendaal zoekt al een opvolger die ook goed kan communiceren en de gemeente door een onzekere periode kan loodsen. Je leest het gehele bericht ook op studioergheden.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioergheden.nl.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Bij een ongeluk met een achtbaan in de VS is iemand om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat ze een man uit het treintje zagen vallen en daarbij raakte hij andere bezoekers in de achtbaan. Breaking Bad-acteur RJ Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar staat file tussen knooppunt Hintam en Baardenburg 13 kilometer. De extra reistijd is daar zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

blijf het een leuk plaatje vinden. Het zat al maanden in de hitparades, heel hoog. De Bauza met Magic. En daarvoor natuurlijk Ave Max met Sweet But Psycho. Alweer een gouden ouwe, kunnen we bijna wel stellen.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het lang grijs met kans op enkele buien. Maar veel regen wordt niet verwacht. Daarbij voert de matige zuidwestenwind warme lucht aan. De maxima liggen rond 18 of 19 graden. In de avond is het droog, ontstaan opklaringen en in de nacht koelt het vervolgens af naar ongeveer 8 graden. Morgen breekt een vrij zonnige periode aan. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Even terug in de tijd met Soul to Soul op Studio Reden. Back to Life. En het weer met Jan van Gelderen. Hij komt eraan. Mendoza, nu eerst Ed Sheeran, Camera. You should see

0: is Studio Ede. 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
2: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
1: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Poelevenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
3: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
1: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os, daar staat file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

lekkere stamper op Studio Reden. Even na 7 uur, Jorde James Blue. Jonas. Zijn tweede naam is James. En Melf. En Edge of Desire. Daarvoor Lady Gaga met Hold My Hand. En nu op je radio een klassieker. Speed of Sound.

0: studioreden.nl.
1: De gemeente Reden wil op bedrijventerrein Haveland ruimte maken voor 700 tot 1000 woningen. Maar hoeveel de ontwikkeling gaat kosten, is nog niet bekend. Ook is er nog geen startdatum voor de bouw. Het college overweegt om maximaal 3 miljoen euro beschikbaar te krijgen voor strategische grondaankopen. Verder onderzoekt de gemeente samen met de meteor en de eigenaar of het bedrijf kan verhuizen. Haveland moet uiteindelijk ruimte bieden aan wonen, werken en recreatie. De ontwikkeling loopt naar verwachting door tot 2040. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Change, Change of Heart en Harry Styles met American Girls. En daarmee wordt het bijna 19:30. Zometeen de headlines van de NOS. Verkeersinformatie van de ANWB. Nu eerst Shawn Mendes.

0: nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met een paar lange dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bereidt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar loopt de vertraging flink op. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Geldermalsen nu een half uur extra reistijd in 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen het afrit Beek en Duiven 9 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 12 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op vanuit Eindhoven tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartier vertraging. En 10 minuten extra op de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

altijd met Lionel Richie, te vroeg overleden. En we genieten nog steeds van zijn muziek. Angel hoorde je op 107.2 vanuit Velp. En in dierenomgeving, daar zijn we te beluisteren op 106.9. Maar natuurlijk ook via je tv-kanaal bij Ziggo's kanaaltje 42. En heb je een andere tv-aanbieder, kijk dan even op de website van Studio Reden. Want daar staan alle kanalen op een rijtje. Door met de muziek. Dit zijn de Pointer Sisters.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het lang grijs met kans op enkele buien. Maar veel regen wordt niet verwacht. Daarbij voert de matige zuidwestenwind warme lucht aan. De maxima liggen rond 18 of 19 graden. In de avond is het droog, ontstaan opklaringen en in de nacht koelt het vervolgens af naar ongeveer 8 graden. Morgen breekt een vrij zonnige periode aan. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

geluid van Kensington op Studio Reden. Sorry, I'm here. Daarvoor Jan Vergelderen met Het Weer. En Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En die klassieker, zoals ik al eerder zei, van de Pointer Sisters, Jordan Dermy. Goedemorgen, je luistert naar Studio Reden. De streekomroep voor Reden, Roosendaal en bij de omgeving. Of we een leuke plaat wilden draaien voor Natasja uit Dieren bij deze gedaan. Kensington. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Mocht je ook een plaat willen aanvragen, dan kan dat. Stuur gewoon even een mailtje naar studio@studioreden.nl of download de app op je telefoon. En geef even een berichtje door via de app op je telefoon. Het is allemaal mogelijk. Gaan wij door met muziek. Madonna, dit is Borderline.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
1: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
0: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
2: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
0: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk. Er zijn niet zoveel bijzonderheden, maar de dagelijkse files zijn lang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel, 10 kilometer met daar 3 kwartier op onthoud. A28 Zwolle-Utrecht tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken, 15 kilometer file, de vertraging is daar een half uur. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 13 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

mooi gitaarwerk van Chris Isaak. Je hoorde Blue Hotel, een leuke klassieker. En daarvoor Ruben Hillen met 20 Seconds. Nu bij radio in deel 3, Calvin Harris.

0: op studioreden.nl.
1: In Reden is een zeldzame vogel gespot. De dunsnavelnotenkraker. Ook op de Veluwezoom is de bijzondere vogel gezien. Volgens de vogelbescherming zijn inmiddels zo'n 30 notenkrakers gespot in Noordoost-Nederland. De vogel komt uit Siberië en heeft een bruin verendek met witte stippen. Opvallend is dat hij niet bang is voor mensen en soms heel dichtbij komt. Volgens een vogelwachter kan de notenkraker nog weken in Nederland blijven, maar het is ook mogelijk dat hij onverwacht weer vertrekt. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

daarvoor The Weeknd met Starboy. En we hadden ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. En wil je dat nog even nalezen? Kijk dan even op onze website studioreden.nl of download de app op je telefoon.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is maar 4.000 hectare erbij gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar, ondanks de oorlog in Iran, toch groeit. Voor Nederland voorspelt het IMF een groei van 1,5%. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen bij 17 tot 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De langste dagelijkse files staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen de afrit Ermelo en knooppunt Hoevelaken 20 kilometer file met daar een half uur op onthoud. A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoeve en Renkum 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer. De vertraging is daar ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Alex Warren met een pracht van een hit. En daarvoor The Script met I Want It All. En dat allemaal live vanuit Velp op 107.2. En dieren, daar zijn we te beluisteren op 106.9. En natuurlijk ook via DAB Plus in heel Midden-Gelderland. Via tv, kanaaltje 42 bij Ziggo. En de rest van de kanalen, ja, zoals KPN of wat hebben we dan meer voor providers. Je kan het allemaal even nalezen op onze website studioreden.nl. Door met de muziek. Dit is een klassieker. Mooney. Hey.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het lang grijs met kans op enkele buien. Maar veel regen wordt niet verwacht. Daarbij voert de matige zuidwestenwind warme lucht aan. De maxima liggen rond 18 of 19 graden. In de avond is het droog, ontstaan opklaringen en in de nacht koelt het vervolgens af naar ongeveer 8 graden. Morgen breekt een vrij zonnige periode aan. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

terug in de tijd op Studio Reden. Ik denk dat het begin jaren 80 is, als het niet ouder is. La Belle hoorde je met Voulevoe en nog wat. En daarvoor natuurlijk Jan Vergelderen met het weer. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. Het zit erop. Straks om 12 uur dan zit hier Richard Klopper tussen 12 en 1 in de lunchtrommelshow. Wat zit vandaag in het broodtrommeltje? Je hoort het vanmiddag. En daarna natuurlijk tussen 4 en 7. Dan is het weer tijd voor Daniel Seelenblokker. De man met de dubbele achternaam. Hij houdt je op de hoogte wat betreft het laatste nieuws, weer en verkeer. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer en ik laat je achter met een klassieker uit de jaren 80. Berlin en Take My Breath Away.

0: 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
2: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
1: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
3: De bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
1: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk. Het hoogtepunt hebben we inmiddels wel gehad. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken 11 met daar 20 minuten op onthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 9 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A50 Os Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 11 met daar 20 minuten op onthoud. A73 naar Nijmegen, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 7 kilometer. U bent daar ruim 10 minuten langer onderweg. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, daar rijdt het langzaam tussen Elst en Westervoort 10 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: In Reden is een zeldzame vogel gespot. De dunsnavelnotenkraker. Ook op de Veluwezoom is de bijzondere vogel gezien. Volgens de vogelbescherming zijn inmiddels zo'n 30 notenkrakers gespot in Noordoost-Nederland. De vogel komt uit Siberië en heeft een bruin verendek met witte stippen. Opvallend is dat hij niet bang is voor mensen en soms heel dichtbij komt. Volgens een vogelwachter kan de notenkraker nog weken in Nederland blijven, maar het is ook mogelijk dat hij onverwacht weer vertrekt. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. In Duitsland zijn twee mensen opgepakt die verdacht worden van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. Poolse premier Tusk gaat ervan uit dat Rusland achter het incident zit. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar rijdt het nog langzaam tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Knooppunt Paalgraven en Knooppunt Pankhoef, 9 kilometer. En daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het lang grijs met kans op enkele buien. Maar veel regen wordt niet verwacht. Daarbij voert de matige zuidwestenwind warme lucht aan. De maxima liggen rond 18 of 19 graden. In de avond is het droog, ontstaan opklaringen en in de nacht koelt het vervolgens af naar ongeveer 8 graden. Morgen breekt een vrij zonnige periode aan. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 vanuit Eindhoven tussen Os-Oost en knooppunt Pankhoef 9 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef doe je er 10 minuten langer over. En op de A50 richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 11 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me?
1: Richard Klopper.
2: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Het was Chef Special en Trouble. Daarvoor was het Cat's Eye en Animal. We gaan Lunchpakketten tot 1 uur en dit zijn Pepsi en Shirley.

0: op studioreden.nl.
1: In Reden is een zeldzame vogel gespot. De dunsnavelnotenkraker. Ook op de Veluwezoom is de bijzondere vogel gezien. Volgens de vogelbescherming zijn inmiddels zo'n 30 notenkrakers gespot in Noordoost-Nederland. De vogel komt uit Siberië en heeft een bruin verendek met witte stippen. Opvallend is dat hij niet bang is voor mensen en soms heel dichtbij komt. Volgens een vogelwachter kan de notenkraker nog weken in Nederland blijven, maar het is ook mogelijk dat hij onverwacht weer vertrekt. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Je kent ervan de Cheap Thrills. Dat was een grote hit. Ja, dat was een hele grote hit. Dit was ook wel een grote hit hoor. Dit was Never Give Up. Dat staat in ons arbeidscontract bij Studiereden. Nooit opgeven. Sia. Ja. Je kent ervan de pruiken. De blonde, de zwarte. En de gemixte. Die heb je ook nog. En ze heeft de hele kast ermee vol hangen volgens mij. En waarom doet ze dat? Het heeft te maken met haar privacy. Daar is ze nog wel erg op gesteld. Nou, gelukkig dan maar. Daarvoor was het Ruben Hillen. Zijn lange versie, de 20 Seconds. En daarvoor, je kent de twee dames van Wham. Pepsi en Shirley en Heartache. Het is daarmee bijna 10:50 in het lunchpakket op Studiereden. Direct die hoor je zo meteen binnen nu een paar minuten. En dit is Hillen.

Keep the Fire On, daar staat dit liedje op. De nieuwe single van Direct. Nou, zing het nog maar een keertje, jongens. Dankjewel, Marcel. Het begin van het liedje lijkt een beetje op Soldier On. Daarmee is het bijna 12:30. Hoofdpunten van het nieuws komen er zo dadelijk aan. De vaste ingrediënten in het lunchpakket. Ook nog verkeersinformatie. We gaan eerst het verleden induiken met Richard Marks.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man van 20 opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 daarvan zonk in de Zwarte Zee. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Wie van der Vecht opvolgt is niet bekend. Het weer bewolkt, soms motregen, 17 tot 20 graden is het. En aan zee waait het stevig. Vanavond trekken de buien weg.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een kapotte vrachtauto op de A12 richting Utrecht zorgt voor vertraging tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord. De rechte rijstrook is dicht en daardoor ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Weer een tijdje geleden dat hij te gast was in het lunchpakket. Onze vriend van de show. We hebben hem uit de cloud moeten halen. Ach, hebben we hem weer aan vandaag. De lolbroek, ja, denk het wel, hè. Het is tenslotte dinsdagmiddag. We hebben nog Jan met het weer van Reden Roosendaal. Het weer aankomende dagen, dat hoor je straks later van hem. En we ook de kantine knallen. Samba voor komt er zo dadelijk aan. Eerst gaan we luisteren naar Alex Warren.

so I surrender. Zijn met z'n viertjes, heet de Song by Four. Nou, je moet niet naar buiten kijken. Nee, dat lijkt me niet zo verstandig. Want dan hebben we het wel over de purest of pain. Als we het toch over hebben, over weerzaken. We gaan zo schakelen met de Weerkamer. Met Jan van Gelderen, de weervoorreder Roosendaal. Dat hoor je later. Eerst

0: Morgen wordt een fraaie najaarsdag met veel zon en wolken. De temperatuur stijgt naar 17 graden. Op donderdag wordt het nog zachter met 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

De Blues Bros en het lunchpakket. Dan Aykroyd. En ja, ik moet even denken. Je hebt ook een broer die heet James. Maar dit was John Belushi. Die is helaas niet meer onder ons. Everybody needs somebody to love. En zo is maar net. En daarmee gaan we ook de kantine weer op slot gooien voor deze dinsdagmiddag. Om 4:00 Daniel met Spitsuur. En wij sluiten af met Marianne Rosenberg. Ik zeg, maak er een leuke dinsdagmiddag van. Tjus. De kantine knallen.

0: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto op de A12 richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijsoord. Je bent hier 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk heb je 10 minuten vertraging. Er ligt rommel op de weg, daarom kan je alleen over de rechter parallelrijbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: de
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 2 uur.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer 1 week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisie-seizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim 1 jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg ligt er glas op de weg. Daardoor is de weg dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. En dit gaat waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag duren. En verder gebeurde er eerder een ongeluk op de A50 richting Arnhem, tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. De weg is inmiddels weer vrij, maar je hebt nog 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A50 Oss richting Arnhem staat tussen knooppunt Bankhoef en Valburg 3 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Ligt glas op de weg. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Dorald Negens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en een van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest 4 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Beest 11 kilometer file. De A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Grijshoort en Heteren 8 kilometer stilstaand verkeer. Door een pechgeval meer dan een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En 325 Duitse grens Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoopend Ressen staat het stil over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk, de vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in Gelderland. Onder andere op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Sta je 10 minuten in de file bij Stroe. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Beest 10 minuten. En de andere kant op bij Beest 20 minuten extra reistijd. Op de N325 knooppunt Velperbroek Nijmegen bij Westervoort is de verdraging 5 minuten. En ook op de N325 bij het Gelderdoom ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Bij hospice Rozenheuvel is zaterdag het Troostpad geopend. Het pad in de tuin biedt familieleden en vrijwilligers een plek om stil te staan bij verdriet en herinneringen. Bezoekers vinden er gedichten, een gedenkcirkel en het kunstwerk Levensgolf van Will Schop. Ook is er een troostboom waarin mensen een herinnering kunnen achterlaten. De familie Netten opende de boom. In het hospice zijn meer dan 100 vrijwilligers actief. Zij helpen onder meer bij de zorg, koken maaltijden en bieden gasten persoonlijke aandacht. Je leest het gehele bericht ook op studioorheden.nl.
0: Wat gebeurt er in Heden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

En tot zover muziek van Adele en Someone Like You. Jawel mensen, we gaan zometeen een hele leuke tijdreis maken, kan ik je vertellen. En daarin gaan wij richting de Stedendriehoek. En waar dat is, hoor je zo in de flits uit het verleden. Heb ik natuurlijk over de hoeken Deventer, Zutphen en Apeldoorn. En om precies te zijn gaan wij afreizen naar de Koekstad, dus Deventer.

een Latijns versregel van Horatius kwam er op de naam util dulci. Wat betekent het nuttige met het aangename verenigen. Sinds 1975 heeft de stichting het Koninklijke Predicaat en heet de club Koninklijke Util Dulci. Ja, ook hartstikke mooi natuurlijk dat je dat tot de dag van vandaag nog steeds kunt doen. Bijna 200 jaar, tenminste, nu nog niet, maar dat komt er wel aan natuurlijk. Dus ja, bijzonder. Een andere bijzondere gebeurtenis in 1950. De Lockheed Super Constellation maakte toen haar eerste vlucht. Het is een viermotorig propellertoestel. Dat is heel bijzonder, zeker voor die tijd. Dat je met vier motoren met een propeller kunt vliegen. Hartstikke leuk. Wij gaan door nu met muziek. Zometeen Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Maar eerst Adamski met als leadzanger Seal. En natuurlijk heb ik het dan over Killer.

Cameron with Combank Kingdom of Fear hier op Studio Reden. Zometeen is het tijd voor de headlines en de verkeersinfo. Om die drukke dinsdagmiddagspits te beteugelen, ondanks de herfstvakantie die nadert.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer binnenkomen en zouden de systemen toen hebben uitgezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Of de aanval is gelukt, is niet duidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, zo concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Bij een anonieme wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn een kleine 100 wapens ingeleverd. Inwoners brachten afgelopen week onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen naar de inleverbak. Het weer vanavond en vannacht droog, morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten vertraging. Op de A2 de meeste, van Utrecht naar Den Bosch. Daar sta je namelijk een half uur in de file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. De file is daar 20 kilometer. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knappend Grijshoort en Heteren een kwartier vertraging. Op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 20 minuten. En de andere kant op voor de aansluiting met de A50 ook bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Kensington. Heerlijke plaat hier op Studio Reden. Wat hebben zij toch fantastische nummers, hè? En elke plaat die ze maken verandert in goud, zeg ik dan altijd maar. En het is ook echt zo. Ze zijn fantastisch, heerlijk. Wat we gaan doen is even kijken naar de socials van Studio Reden. Die vind je op Facebook, X en Instagram. Die wil ik graag even onder de aandacht brengen. Volg ons daar, like ons en wees ten alle tijde op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio. En dan heb ik nog iets leuks voor je. Heb jij zelf ons iets te vertellen? Wil jij iets delen met je regiogenoten waar je denkt van god, dat moet iedereen weten? Nou, laat het ons dan vooral weten. En dan maken wij daar weer een mooi artikel van natuurlijk. We zijn ook heel benieuwd naar jouw verhaal. Misschien heb je daar wel mooie foto's bij. Of misschien wel een filmpje. Laat het maar weten. We komen graag met jou in contact. Hoe leuk is dat dan? We gaan door nu met muziek.
1: Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Het is een grijze dag en af en toe valt er lichte regen. Later in de middag trekt er een gebiedje met stevige regen over, maar daarna wordt het droog. Verder is het erg zacht met 19 graden. Vanavond maken de wolken en buien plaats voor brede opklaringen. Vannacht koelt het af naar 8 of 9 graden en ontstaat een enkele mistbank. Morgen wordt een fraaie najaarsdag met veel zon en wolken. De temperatuur stijgt naar 17 graden. Op donderdag wordt het nog zachter met 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal.

0: 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de regen zijn de files wat langer dan anders in de regio. Op de A2 bijvoorbeeld een hele lange file van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest is de vertraging een half uur. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar 25 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg 20 minuten. Ook 20 minuten extra reistijd op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Ede en de aansluiting met de A50 is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Inge Timmer neemt stopt als burgemeester van Roosendaal en is kandidaat voor het burgemeesterschap van Ommen. Ze was sinds september 2025 waarnemend burgemeester. Roosendaal is al begonnen met het zoeken naar een sterke vervanger. Timmer hoopt in januari 2027 te vertrekken. Als ze wordt benoemd, kan ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Ommen worden. Maar zonder definitieve benoeming is haar toekomst onzeker. Roosendaal zoekt al een opvolger die ook goed kan communiceren en de gemeente door een onzekere periode kan loodsen. Je leest het gehele bericht ook op studioergheden.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioergheden.nl.

zo vroeg sneeuwval voorgekomen. Ja, de bomen hadden hun blad nog niet verloren. En terwijl de weilanden vooral in het midden van het land 's morgens goed bedekt waren met enkele centimeter sneeuw. Pas 's avonds werd het een graad of 5. Nou ja, dan blijft de sneeuw inderdaad nog even liggen. Dus dat was een winter betreft, maar wel heel vroege winter. In de herfst om te weten. Dus ja, bijzonder. Dan werd de allereerste versie van Netscape Navigator gepresenteerd in 1994. Het is een internetbrowser, een programma dus waar je internetsites mee kunt bekijken en van de ene naar de andere site kunt klikken. Het was een revolutionaire uitvinding voor die tijd.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer binnenkomen en zouden de systemen toen hebben uitgezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. En zeehondencentrum Pieter Buren heeft veel donaties binnengekregen na het nieuws dat het centrum bijna failliet gaat. Via de eigen site is vandaag 1,5 ton binnengekomen en via een crowdfundingsactie 30.000 euro. Het weer vanavond en vannacht droog, morgen eerst mist, daarna vrij zonnig, bij een graad of 18.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 250 kilometer file. Heeft onder andere te maken met slecht weer. Er trekken wat buien over en daardoor zijn er dagelijkse files gewoon wat langer. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en Waardenburg heb je een half uur vertraging. Op de A2 de andere kant op tussen Utrecht-Papendorp en Beest 21 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je een half uur. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 25 minuten op onthoud. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen Heerden en Vaassen een half uur. Op de N225 Rhenen-Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 een half uur vertraging. De andere kant op bij Rhenen 35 minuten op onthoud. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elde is de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Direct en My Friend. En dan zie ik toch altijd wel toch iets iemand voor mij die mij zeer dierbaar is. Niet meer onder ons is, jammer genoeg. Maar goed, dat is een ander verhaal. Wij gaan eens even kijken naar het openbaar vervoer. En ik weet niet hoe ver je al voorbereid bent. Maar morgen zijn er dus stakingen. Niet het hele openbaar vervoer overigens, alleen de streekbussen die staken. In onze regio betekent dat eigenlijk dat wij als regio alleen maar bereikbaar zijn per trein morgen. Met de treinen van de NS. Want ook de regionale treinen, die liggen eruit vandaag. Maar de bussen van Reis, die rijden dus niet. Dat komt door de CAO-onderhandelingen, die zijn misgelopen. Dus zijn er acties de komende tijd, waaronder dus morgen. Kijk op reis.nl voor meer informatie. En Reis schrijven we dan met 3 keer een R. EIS.nl.
1: Dit is Spitsuur.

0: zuidwestenwind. Donderdag wordt het nog warmer met 20 graden en ook dan is de zon goed van de partij. Vanaf vrijdag volgt er een omslag naar minder zacht weer en dat gaat gepaard met regen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 190 kilometer file in de regio, dat is nog behoorlijk wat. Op de volgende wegen heb je meer dan 20 minuten oponthoud. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg is de vertraging 20 minuten. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten extra reistijd. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens bij Lent 25 minuten vertraging. Op de N225 van Oosterbeek naar Rhenen voor de aansluiting met de A50 een half uur. Op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Nijmegen en knooppunt Ressen een half uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging tussen Velperbroek en het Gelredome ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: In Reden liggen weer volop pompoenen en kalebassen langs de weg. Tussen Reden en Velp staan grote borden die wijzen op de verkoop. Sommige pompoenen en kalebassen zijn al te koop vanaf 50 cent. De vruchten worden meestal in september geoogst en zijn de hele herfst verkrijgbaar. Veel mensen gebruiken ze als herfstdecoratie of voor Halloween. Maar pompoen is ook goed te eten. Van soep en pizza tot brood, taart en zelfs donuts. Onder meer bij kwekerij Wort Reden en landwinkel De Munnekenhof liggen nog honderden exemplaren. Je leest het gehele bericht ook op studio@heden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studio Reden.

0: Lewis Crip brengt ons bij de flits uit het verleden. Jawel hoor, we gaan naar het jaar 2021. 5 jaar geleden alweer, midden in de coronacrisis, verscheen de NBV 21, oftewel de nieuwe Bijbelvertaling. Het is weer een update van de Bijbelvertaling uit 2004, want toen was er ook eentje gemaakt. Er is 4 jaar aan gewerkt en in de tekst zijn 12.000 wijzigingen aangebracht en vele op aangeven van Bijbellezers. Dat is natuurlijk wel handig als je degene die daar het boek lezen toch wel de aanwijzingen krijgt. Het boek met de meeste wijzigingen is Galaten. En Numeri is het minst aangepast. Zijn de verschillende versies van die Bijbels. Dus ja, dat. En misschien als je ze naast elkaar legt, kun je ontdekken waar de wijzigingen precies zitten. Maar dat is natuurlijk wel een zoektocht, een beetje een gevalletje van speld in een hooiberg. Maar oké, wij gaan eens even in onze platenkast zoeken. Want we hebben nog een aantal hele fijne platen klaar liggen. Onder meer Jamia Miller, maar eerst is hier Bon Jovi. En hij zingt zijn nummer Always op Studio Reden.
1: Studio Reden.

zometeen headlines en verkeersinformatie. Op Studio Reden. Van 6:30 natuurlijk. Voor die tijd gaan we naar Dayton. The Sound of Music. Hoe lekker is dit dan?

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland houdt zich al dagen niet aan het energiebestand dat president Trump zondag op eigen houtje afkondigde, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem valt Rusland nog steeds energiecentrales en cruciale infrastructuur aan. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Bij een anonieme wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn een kleine 100 wapens ingeleverd. Inwoners brachten onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen naar de inleverbak. Dat kon een week lang zonder gestraft te worden. Het weer vanavond en vannacht droog bij 8 tot 12 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdsverlies. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoort een kwartier. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent 25 minuten oponthoud. En op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Lent en knooppunt Ressen is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Heerlijk, op vakantie naar Spanje. Holiday in Spain en Bluff met de Counter Crows samen. Hartstikke leuk. We gaan zometeen naar Jan van Gelderen met zijn weerbericht. Die gaat ons ook vast vertellen wat voor weer het in Spanje wordt. Misschien wordt het warm of valt het daar nu mee? Maar we gaan eerst naar Pipple met Time of Our Life.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond klaart het breed op vanuit het westen en de nacht verloopt droog. Het koelt af naar 8 graden op de koudste plekken en lokaal ontstaat een mistbank. Er staat weinig wind. Morgen lossen de mistbanken snel op en volgt er een fraaie najaarsdag met zon en later ook stapelwolken. Het wordt 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Donderdag wordt het nog warmer met 20 graden en ook dan is de zon goed van de partij. Vanaf vrijdag volgt er een omslag naar minder zacht weer en dat gaat gepaard met regen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Patricia Russian brengt een eind aan deze uitzending van Spitsuur. Dank jullie er allemaal bij waren. Ik vond het onwijs gezellig. En morgenochtend word je gewekt door Martin Slijper om 6 uur. Dus zet die wekker. Fijne avond. Bye bye.

0: 7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
1: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
0: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
2: Voetbal speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
0: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Vianen en Beest 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent een 30 minuten vertraging. En de andere kant op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Nijmegen en knooppunt Dressen is het oponthoud 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 325 Duitse grens Nijmegen tussen Nijmegen en Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
1: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
0: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
2: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
0: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor

geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn

rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Manik Sampersen met het NOS Journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem